Hartelijke goeiemorgen en welkom bij jou dinsdag. Jy is ingeskakel bij SFM, my naam Danny en ek hou jou geselskap tot in die omgeving van 12 uur vanmiddag. Natuurlijk het ons hier in die eerste uur al daar hele lekker maritieme verwante ding is op net die volgende 10 minute. Gaan ons kyk na die Mosselbaai seeverslag, hoe lyk omstandighede in om en langs die water as jy daar ook bietjie wil gaan voete of lyne naat maak. En dan natuurlijk het ons later hier in die omgeving van, wel so tussen 25 voor en kwart voor, kyk ons na die halwe verkeer en iets interessant in die maritieme wereld en dan net so voor 10, tussen 10 voor 10 en 10 uur, tyd om te kyk na al die aardbewings wat plaasgevind het wereldwijd in die laaste 24 uur. En intussen is daar soos altyd heerlike muziek op die uur het ons jou nuus en ook kykie na die weer, soos wat jy nou al sekerlik weet. Ons luister volgende na 'n absolute klassieke nommerkie wat my laat uit volle boor saamsing en ek voel ek baie jammer vir al die mense in die kantore langs aan Queen met Radio Gaga.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM nuus hooftrekke.
1: Nuwe beweringe van intimidasie.

0: Ja, okay, dalk 5.
1: Snotkop, met ek dalk 6. Nu jy is in geskakel by SFM en dis nou so, kom ons noem het 26 minute oor 11. Nou, ek keer saam met jou tot 12 uur, is nog lekker muziek wat voorlee, voordat ek jou oorgee en Rico se bekwame hande. Ons het so bietjie van Jacques G, daar is Joanita Duplessis, daar is een lekker cover van Ian Munzik, saam met Rian Benare, en dan is daar hierdie ene van Postduif.

0: Fine Way, dis musiek deur Wat Te Sê, 23 Junie 2026. Jy vier vandag jou verjaarsdag saam met Kate, TikTok ster, YouTube ster Kevin, dan ook Tatum, Instagram ster, Kayla, ook TikTok ster, Alia J, YouTube ster, bekende sokkerspeler Zinedine Zidane, dan ook Tom, YouTube ster en Dena, hy's 'n pop sanger. Dan Fatman slaan die groot 50 vandag, debuutalbum Boom Baby 2017 vrygestel, Dorp Toe, Vuil Coke en vele meer treffers waarvoor hy ook dan bekend voor is. So as jou verjaarsdag is, seënwense en gaan groot geniet die bederf vandag gepaard gaande met jou verjaarsdag.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Oase. Klankdag wees van Bartu Oase is daar die ene getitel Slow Dancing Boy Loco. Het jy ook na geluister, is 90.1, 104.1 wereldwijd online ook aan jou beskikbaar nee. Kijk ons dan met my en Ricardies tot voor 3.
1: 90.1 SFM.
0: Kom ons gaan terug in tyd, die jaar was gewees 1996. Nog steeds een groot treffer hierdie, nee. Hier is Zina Z. En ook muziek van Jonas Brothers. What a man gotta do. Neem ons daarin nie op die uur om 1.

Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: is muziek van Piet Bombies. My lief, Franja Duplessis ook na geluister. Houd hier op SFM 90.1, 104.1. Wereldwijd ook aan jou beskikbaar, nee. Muziek, nies en geselskap wat jou middag aan die gang hou. En ons is so 4 minute weg vanaf die nies op die uur om 2 net na Jazz Glen.
1: Jou nummer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

paar sekondes weg vanaf 23 na 2, Nadine, die hemel brand. Vandag oor 'n week as hierdie 30ste van Junie 2026, dan is daar tydelike onderbreking van watervoorsiening aan die kant van Groot Brakrivier. Toekoms, de lange uitbreiding, dan ook seegenot, sandhoogte, landgoed en omliggende areas neem kennis van daardie tydelike onderbreking van watervoorsiening daar in Groot Brak. Dinsdag die 30ste Junie vanaf 8 uur die oggend tot en met 3 uur die middag. 104.1

0: paar sekondes weg vanaf 9 voor 3. Fluit, fluit, my storie is uit. Dankie dat die deel was van ons dinsdagmiddag saamker. Rico is my naam, Denny is saam met jou tussen 3 en 6.
1: As drijfkrag achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vernoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za. Dit is 90.1

0: SFM weer.
1: So lyk vooruitsigte vanmôre se minimum en maksimum temperature: Mosselbaai 10-18, George 9-17, 6-17 van Huisna, Oudtshoorn 5-18, Uniondale 6-17, Albertina en Stilbaai 7-18, Riversdale 7-18 en Plet begin op 10 en hy draai by 18 grade Celsius.

0: she believes in him.
1: Moby D met sy remix van Boney M se Daddy Cool, en dit is in 1999 gedoen. Brendan Piper voor dit met Stoppie Wêreld, en Simeon volgende met Ek Dink Ek Val Vir Jou.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Eno 4.1 SFM.

0: atmosfeer vanaand.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.
2: SFM gaan aan en aan en aan.